0: FM kogetesiet ne indoi eng bororietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany akegere sait akigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel.

0: Chet Nendoy Eng Perietap Kualenjin.
1: Tanda agetugul kono min kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.